Dankjewel, kerel. Dankjewel, tot ziens. Brr. Van binnen ben ik warm. Zo, hé, hé. Oh, pas zo, hé. Kijk, kijk. Zo. Yeah.